eerste mee, zo'n jas op wel samen. Het rood on a good, het dek nog tjok ook aan het opbevamen. Het is even en moest mee, zo'n jas op wel samen.